een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eieren, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ik zou kunnen helpen.

Die mocassins met die chevalier vestje. Ik heb het wel gehad met die wannabe testers. Peter bent weter, schoenen zonder veters. Stop met zeveren, ik heb 72 levens. Nooit hard gestudeerd voor de strever. Ik heb geen dikse gevolgd om te kunnen articuleren. Er was

0: nodig, eerder shit. Oké, ah fuck it, laten we doorgeven. Wil jij overpakken of kan ik overleven?
1: Oh yeah, oh yeah. Ja, DM. Oké.